zo bij me. Sneger een bord bij me hak. In de voetsmaar zat bij jij in het zeggen. Ik spreid de brein van die me bepaald in de regel. Hij wordt nog wel in de zee, jongen. Ik kan jullie niet bij mij vinden. Soms had ik nu eens die handen. Nog maar eens. Wat? Dus, wijf ze knap.